0: Zonder op het NOK FM, 100 MHz.
1: Nu moet je de stem ik iedere maand houden.
2: Bij een jongen nam me, maar hij pas van een idee mee meer zo. Nu ja, als je niet zegt, niet laat dat zien, als je niet. Uitzoek goed kunnen jullie aan ik, onnoek goed zo. Het had je mee kiezen dat je niet rapport. En nu raak ik niet zeker, ik kon je me meter het klimaat doen aan het zoeken, zoals ik het zag.
1: Wer oorzaakt een van ook?
2: Ons dat en 6 mei, ik voel je die mee. Skuurt weer met het zool. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 5 meter per sekund.

Yes, Juaka et ook kan op het, en ze zijn nut. De kook, nu net door het trofje en ama, ze zijn man op het. Kamarita event, film met de kunakakana, pirkata filiat ook. Won film met kringasaris en nopisho in Marapok, amadu. Aperis ook als in de sluni film met napet, des ook als in notarapok. Terraso, kafraso, amadu, kaira om apok. Kamarita kadalizut, net de kusaslu, sudiavok. Yes. Tuhlia, at periaatteo. Kikumita, des maangattussaput. DDR, tusannaariaatteo. Sweet, stekenna.

zonarme papoet, die had ook een mappet. Zoiets. Dus ze hebben goed gehaald, die er goed op de pakken. Oh nee, dat is een travie, nee. Trafde mij een beetje zagen met kort op haar. Oh nee, de arme unnodana, een beetje zaput. Oh met arme du, Chili Friday. Dago, dus een naartoe. Oh met, het wordt op het. En ik koor, dag en dag.